0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

van wordt, die echte Hollandse gezelligheid. Dan zit je hier meer dan goed, want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag, Gigant FM. Luister via DAB+ of online via Gigant.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: Zand FM, gigantisch in de regio.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM, gigantisch in de regio. Regio. 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: In landelijke stijl, vandaag geopend.
3: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweren en rollen.
4: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
6: Ja, ready for this.
4: Tot Strauss.
5: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
7: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedemorgen.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
7: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
8: Zijn
7: het
8: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Hoe voel jij je vandaag? Wij doen altijd ons best om je dag nog beter te maken. Dit is Gigant FM. Gigant FM.
1: Zij dronk Ranja met een rietje.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Bewolkt en regenachtig in het zuiden, maar in de rest van het land komt ook de zon tevoorschijn en blijft het droog. De wind komt uit westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanmiddag wordt het 17 tot 20 graden. In het noorden en oosten kan er plaatselijk een buitje overtrekken. In de avond wordt het overal droog en neemt de wind in het binnenland af. Op de Wadden en aan de kust waait hij matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Het blijft van de week vrijwel droog en de zon laat zich regelmatig zien. 'S Ochtends is er wel plaatselijk kans op mist. De temperatuur beweegt zich rond de 18 tot 20 graden en het wordt daarmee de komende dagen ietsje warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

de Vreese, de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM. Ja.

0: onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Bewolkt en regenachtig in het zuiden, maar in de rest van het land komt ook de zon tevoorschijn en blijft het droog. De wind komt uit westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanmiddag wordt het 17 tot 20 graden. In het noorden en oosten kan er plaatselijk een buitje overtrekken. In de avond wordt het overal droog en neemt de wind in het binnenland af. Op de Wadden en aan de kust waait hij matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Het blijft van de week vrijwel droog en de zon laat zich regelmatig zien. 'S Ochtends is er wel plaatselijk kans op mist. De temperatuur beweegt zich rond de 18 tot 20 graden en het wordt daarmee de komende dagen ietsje warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
6: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Ja, ready for this.
6: Tot Strauss.
7: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
6: op gigantfm.nl.
9: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek. Marco Koopmans.

Een bekantje uit 1978 van formatie Quintus. En de titel van deze plaat is We gaan weer rijden. En gestart zijn we met een Duitsstalige plaat vandaag van Heino. De trouwe Bergvagabonden. Ik zeg wederom een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Vandaag een aangepaste uitzending, want ik ben vandaag tot 12 uur bij je in plaats van 1 uur. Wegens omstandigheden. Dus dat wil zeggen dat we alles een uurtje naar voren gaan trekken vandaag. Uiteraard gaan we de ANB kant doen vandaag, want dat doen we dus om 11:45. Dus je moet iets sneller bedenken welke plaat je wilt horen vanmiddag, dus voor wat betreft de ANB kant. Wil je vast stemmen of ben je nieuwsgierig en wil je vast even een kijkje nemen welke plaat het is geworden voor vandaag? Ga daarvoor naar onze Facebookpagina, die van Gigant FM. De keuze van André, dat doen we gewoon om 10:30. Vandaag een lekker vrolijk nummer, kan niet anders zeggen. Onze muziekredactie heeft ook voor een lekker vrolijk nummer gekozen. De nieuwe megagigant is gisterochtend weer bekendgemaakt, zo rond de klok van 11:30. En deze plaat ga ik straks om 10:45 even draaien. Verder gaan we jarige luisteraars in het zonnetje zetten, zieke luisteraars beterschap wensen. Kortom, we draaien op verzoek. Wil je even een groetje doorgeven, is dat mogelijk? Je kunt ons bellen of whatsappen. Op het nummer 059-1-30-20-10. Of even een appje sturen via de Gigant FM app. Ook heel gemakkelijk en overzichtelijk. En ja, de e-mail hebben wij ook. studio@gigantfm.nl. Kortom, we zijn op allerlei manieren te bereiken deze zondagochtend.

De vinylsingels staan hier opgesteld in de alfabetische volgorde. En ik ben deze keer achteraan beginnen te zoeken. Toen kwam ik tegen Vader Abraham. De A-kant is Bedankt Lieve Ouders. En de B-kant ook zeer bekend, Het Kleine Café aan de Haven. Wij hebben het voornemen om deze single verder te gaan draaien. Of ja, vanmorgen nog om 11:15. Alles is een uurtje verschoven vandaag. Welke kant wil je graag horen? Laat het even weten via onze Facebookpagina.

Ik kwam hem tegen. Ik vond hem zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar. Muziek van Karin en Ronald. En als de zon gaat verdwijnen in Nederland. Gigant op verzoek op de vroege zondagmorgen. Het is vandaag 20 september en vandaag een aangepaste uitzending. Want ik ben tot 12 uur bij je vandaag. Dus wil je een plaatje aanvragen, dan moet je erbij zijn. 059-1-30-2010, dat is onze telefoonlijn. En ook tevens ons WhatsApp. 059-1-30-2010. Of vraag de plaatjes aan via onze website. En dat is www.gigantfm.nl.

0: met me.
1: Ik heb zojuist even gegoogeld. Deze plaat komt uit 1973. Formatie Redbone en We All Wounded at Wounded Knee. Goed, terug naar de hedendaagse muziek van de nieuwe megagigant voor de komende week is verkozen. De muziekredactie heeft de pijlen gericht op de nieuwste single van Damien van Os. En hier is Hard to Get.

De allermooiste muziek om mee wakker te worden. Muziek van Jan Smit en mijn gitaar. Ik heb nog meer mooie muziek om mee wakker te worden. Onder andere Les Poppies, Isabel Schuterme. Maar nu eerst een truckersong van de formatie Nieuwvoor. Hier is Oude Trouwe Diesel. Deze muziek krijg je tot de klok van 10 uur.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. GigantFM. GigantFM.
2: Altijd.
0: En overal de gezelligste.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
0: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
4: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweren en rollen.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
9: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco.

Hij haalde hiermee destijds nummer 1 in de Nederlandse top 40. Muziek van Roland Keizer uit zijn 1980 alweer. En het aarden Santa Maria. Van harte welkom terug. Wij zijn inmiddels aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Het is de hoogste tijd voor Gigant op Verzoek, jouw verzoekplaat. En bij deze ga ik de mailbox nu officieel openen. Wil jij iemand via Gigant FM een groetje overbrengen of een leuke plaat aanvragen? Dat is mogelijk. Doe dat even via de Gigant FM app of eventueel per e-mail studio@gigantfm.nl. Maar je mag ook een WhatsAppje sturen. Ook heel gemakkelijk. 059-1-30-2010. Goed, ik stel voor dat we gaan beginnen. Ik werd gebeld door William. Hij vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars van Gigant FM. En dan wel een plaatje van de Kelly Family. Gaan we doen, William. Rolf Hulshoff uit de Musselkanaal heeft mij gebeld vanochtend op de hotline. Hij vraagt een plaatje aan van Marissa. En toen zei ik van, voor wie moet dat zijn dan? Verzelde Rigi. Oh, bij deze. We gaan erbij zoeken, Rolf, en dankjewel voor het bellen. Wie ook belde was Germ van Meekeren uit de Wester 1. Vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie en ook voor het hele team van Gigant FM. Moest een plaatje zijn van de Bee Gees. Jan Mooibroek is ook wakker. Hey, goedemorgen Jan. Mooie foto. Goedemorgen Marco. Heel veel muziekplezier vandaag. Daarom even een mooi plaatje voor de hele familie Fuller. Werd aangevraagd door Wim en Ellie uit Emmen. Goedemorgen Marco, zou je voor mij en alle luisteraars en jullie hele team wel een plaatje willen draaien van vader Abraham met geluk. Groetjes van Monique. Blijft een leuk plaatje, we gaan erbij zoeken. Herman uit Zwijndrecht geeft mij 2 suggesties door. Onder andere Rutja Kot met Leun op mij. Of Frank Boeien, zeg maar dat het niet zo is. Speciaal voor alle luisteraars. En hij wenst mij een fijne uitzending toe vandaag. Over de uitzending gesproken, ik ben tot 12 uur bij je. Vandaag een aangepaste uitzending, want ja, helaas heb ik andere verplichtingen vanmiddag. Dus wil je een plaatje aanvragen, dan moet je erbij zijn. Wacht niet, bel nu 059-1-30-2010. Verder kreeg ik nog een opmerkelijk verzoekje binnen uit Klazineveen. Marco, wil je misschien een plaat draaien voor oma Bakker? Die had gisteren een muis in de kast. Helaas overleden aan een sterfgeval. Dan graag een plaatje van Rudy Karel met Ik zag een muis. Bij oma in de kast of op de trap. Heel veel sterks aan die kant. Dan heb ik het plaatje niet aanwezig van Rudy Karel, maar ik heb een andere leuke alternatief gewonnen. Rip aan de muis.

rode draad in deze uitzending is de A en de B-kant. Vandaag hebben wij gekozen voor het plaatje van vader Abraham. De A-kant staat bedankt, lieve ouders. En de B-kant het kleine café aan de haven. Ik weet zeker dat jullie altijd de plaatjes, dat je er bekend mee bent. Maar ja, welke kant van deze single wil jij graag horen vanmiddag om 11:45? Je kunt je stem uitbrengen via onze Facebookpagina of je mag me ook even bellen. Dat kan natuurlijk ook. 059-1-30-2010. Ja, nog meer vader Abraham. Het wordt volop aangevraagd deze zondagmorgen. Hier is geluk.

Een instrumentale van Kai Warner kwam voorbij met Happy Cowboy. Ik ben er iets overheen. Het is ruim 10:30 geweest. Het is de hoogste tijd voor de keuze van André. Hij was een beetje laat gisteravond. Iets voor de klok van 8 kwam hij binnen. Maar gelukkig hebben wij de plaat in ons systeem staan. Ik heb over het plaatje 1980. Juan Pardo en Nobby Hables. Deze week een prachtige Spaanse ballad van Juan Pardo. Een prachtig nummer over een pijnlijk afscheid. Nobby Hables betekent namelijk praat niet tegen me. Het gaat over afscheid van een geliefde. Niet alleen in Spanje werd het nummer een succes. Ook in Nederland bereikte de plaat de 5e plaats in de hitlijsten. Deze week dus een romantische gouden ouwe uit 1980. Geniet ervan, zegt André. Hier is uit 1980 Juan Pardo en Nobby Hables.

weet ze altijd leuk te vinden, onze André. Vandaag dus Juan Pardo en Nomi Hablet. Uit 1980, de keuze van André voor vandaag. Verzoekjes blijven binnenkomen. Ook soms niet al te leuke berichten. Zoals ook die eerstvolgende. Goedemorgen, even speciaal een plaatje voor Jelle, die ondertussen geopereerd wordt. Hij is gevallen met de fiets. Hey, pijnlijk. Jelle, vanaf deze plek heel veel beterschap en een spoedig herstel toegewenst. En dan gaan we het plaatje ook draaien voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En dat werd aangevraagd door Annie. En dan moest het plaatje zijn van Rommy en de Levensklok. Nogmaals sterkte en ik ga proberen het plaatje erbij te zoeken. Goed nieuws hebben wij vandaag ook uiteraard te melden. Goedemorgen Marco, wil jij een leuke plaat draaien van de Walkers? Speciaal voor mijn vader Jan Zeeman. Wij vieren vanmiddag dat hij op 15 september 82 jaar is geworden. En dat werd aangevraagd door de gehele familie Zeeman. Uiteraard ook vanaf deze plek Jan van harte gefeliciteerd alsnog met jouw verjaardag. Nog heel, heel veel gezonde jaren toegewenst. Lisbeth Vos krijgt een plaatje aangeboden door Dick en Gea. Omdat zij 26 september aanstaande jarig is. Lisbeth, ook alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. Ken jij ook iemand uit je naaste omgeving die jarig is geweest of binnenkort jarig is? Je kunt felicitaties overbrengen via GigaldFM. Dat kun je doen door een WhatsAppje te sturen naar 0591 30 20 10. Of via onze website, daar staat een contactformulier, die kun je invullen. Je kunt zelfs twee plaatjes doorgeven in dat formulier. Dat is dus www.gigaldfm.nl. Goedemorgen Marco, zou jij After All willen draaien met If You Need Me. Speciaal voor de familie Lunenborg, werd aangevraagd door Albert.

Goedemorgen Marco, graag Erwin de Vries met Als wie vliegen gewoon. Ik hoop dat ik goed uitspreek, want mijn Gronings is niet altijd even goed. We gaan hem speciaal draaien en opzoeken voor Tedo. En dat de revalidatie snel vruchten mag afwerpen. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Ik ga mijn best even doen om het plaatje erbij te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we een andere leuke optie draaien. Straks over pak een beetje twee plaatjes gaan we even een kleine tussenstand doen voor wat betreft de A en de B-kant. Vandaag dus een ingekorte uitzending. Tot 12 uur ben ik bij je met het draaien van al die leuke muziek wat jullie aanvragen. Oh, dit is ook zo mooi. Walkers en Oh Lonesome Me.

Normaal gesproken ben je van me gewend dat ik zo rond de klok van 11:15 een kleine tussenstand doe. Maar ja, het is vandaag een korte uitzending. Tot 12:00 ben ik bij je met het programma Gigant op Verzoek. Dus vandaar dat we het plaatje vanmiddag om 11:45 gaan draaien. Dus krijg je nu van mij een kleine tussenstand. Hoe het gaat dus met het plaatje van Vader Abraham. De A-kant is Bedankt Lieve Ouders. En de B-kant is Het Kleine Café aan de Haven. Bram uit Koevorden die stuurde mij een berichtje. Hij zegt, je mag voor mij wel de B-kant noteren. En dat hebben wij speciaal voor jou gedaan, Bram. Goedemorgen, Marco. Weer zo'n moeilijke keuze vandaag. Het gaat toch de B-kant worden. Liefst van ons, van Kerst en Tineke. Monique uit Emmen die zegt, mijn stem gaat naar de A-kant. Bedankt, lieve ouders. Hier wordt weer gezellig meegeluisterd. Vandaag kiezen we voor de B-kant, het kleine café aan de haven. Groetjes van Harm en Hilda uit de Emmen-Popaskum. Goedemorgen Marco, op de mooiste zondag van de week. Fijne uitzendingen. Zou je de plaats, of zou je de groetjes willen doen aan mijn lieve moeder Ali Hartman? Is bij deze ook gedaan. Bas de Veldhuis die zegt, mooie klassieker weer. Ik ga voor de meest bekende. Veel plezier met de uitzending en we zijn er weer bij. Groetjes van Bas. Tja, wat is nou de meest bekende? Want iedereen kan er meezingen, denk ik. De A-kant is zoals gezegd dus Bedankt Lieve Ouders. En de B-kant Het Kleine Café aan de Haven. Kijk ik even naar de tussenstand qua procentjes. Dan blijft de B-kant toch achter met 40%. En staat de A-kant momenteel met kop en schouder bovenaan. Of kop en schouder, dat valt ook alweer mee. 60%. Gert van der Veen heeft erop gestemd. Benny Schutte uit Winterswijk. Ook dank voor de stemmen. Jos Zanders. Bert Bruining, Cor Homans, Claudia Blaak, Johan Schuur, Karin Prins, Joram Stevens, Christijn van der Veen, Anneke de Vries, Pinda Marten en ook Vivianne Bellon hebben erop gestemd. Een kleine greep dus uit de stemmen die zijn binnengekomen. Jij kunt daar nog veranderingen in brengen. Ga even naar onze Facebookpagina en beslis daar. Wat wil je dus horen, kant A of kant B? Plaatje van Vader Abraham. Ik kom deze ook even tekenen op het systeem. Een keer leuk om te horen. Fancy en Bolero.

support van de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
8: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
9: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco

was me niet eens opgevallen. Maar ik ben in dit uurtje, ik ben vandaag het hele uur alleen maar begonnen met Duitsstalige muziek. Ik denk, laat ik die trend maar voorzetten. Tina York was dat en Zwaai jonge mensen. Goed dan, we zijn weer aangekomen bij het laatste gedeelte Gigant op Verzoek voor deze zondagochtend, de 20ste september. Voordat ik de volgende verzoekjes ga voordragen, heb ik nog een mededeling van huishoudelijke aard. Want volgende week zondag, dan ben ik er ook niet. Ik raak mooi door mijn ATV-uur heen zo. Volgende week zondag dus Gigant op Verzoek met collega Bert Bakema. Hij zal dus het programma overnemen volgende week zondag. Bert, alvast hartelijk dank hiervoor. En als het allemaal goed is, ben ik er over 2 weken weer. Ik heb de mailbox even weer geopend. We gaan verder met het voordragen van de volgende serie verzoekjes. Hallo Marco en Gigant FM en alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. Ik draai maar even een mooie plaat van ABBA. Ja, dat is een mooie. ABBA heeft zoveel mooie platen gemaakt. Ik heb gekozen voor het nummer Does Your Mother Know. Die heb ik inmiddels in de playlist toegevoegd. Gaan we direct draaien. En dan doen we speciaal voor Cor, Henk, Daniel, Tobina, Manuela, Erik en Emma en Saskia en Hemmo en de kinderen. Groetjes van Monique uit Winschoten. Een berichtje van Robin. Ik open het berichtje zojuist. Goedemorgen Marco, hoe heet deze tune met de trompet? Ja, moet ik even terug in het archief, Robin? Ik zal even reageren via WhatsApp zo dadelijk. Goedemorgen Marco, graag een plaatje voor jullie zelf. Voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. En ook voor Ineke Boonstra en voor Jelle en Annie. Graag een plaatje van de Vrijbuiters. Tranen droog je niet met zakdoeken alleen. Dankjewel en de groetjes van Vrouwtje Kramer uit het Friese Dokkum. Miranda uit Klazineveen die zegt: hoi, zou je Soulsister willen draaien met The Way to Your Heart? Ik ga voor jou op zoek, Miranda. Als het plaatje erin staat, dan kun je hem verwachten tussen nu en 12 uur. Goedemorgen Marco, zou je het plaatje willen draaien van Laura Brennigan en Gloria? Groetjes van Wim en Marion Hebels uit Nieuw-Schonebeek. Ik had stiekem al even gesnuffeld in het systeem. En ik heb hem hoor. Zoals gezegd dus, tot 12 uur vandaag ben ik bij je met Gigant op Verzoek. En mocht je nog een plaatje willen aanvragen of iemand een persoonlijke groet willen overbrengen, zou ik niet wachten. Want voor je het weet is het 12 uur. Bel of WhatsApp 059-1-30-2010 of vraag de plaatjes aan via de Gigant FM app.

zit nog weinig verschuiving in de procentjes. De B-kant, of de A-kant, bedankt lieve ouders, staan nog steeds op kop met 60%. En de B-kant, het kleine café aan de haven, staat op 40%. Het kan nog. Als je dus het kleine café aan de haven op de winpositie wil hebben vandaag, dan zal ik me gewoon even stemmen via onze Facebookpagina. Maar als je de A-kant, bedankt lieve ouders, graag wilt horen, dan mag je stemmen. Het kan nog tot 11:45. Via de GigantFM app of via onze Facebookpagina. Hier is Marco Borsato en dromen zijn bedrog.

Even een nummer in het Twentse dialect uit 1979. Formatie Bagges en Onderhoes. Het ging over een discotheek. Genaamd De Kul. Ik heb het nog niet bedacht. Goed, het is 11:30 geweest inmiddels. We gaan kijken naar een van de laatste ronde verzoekjes van vandaag. Althans in deze uitzending Gigant op verzoek. Vanmiddag bij Jan heb je uiteraard ook de gelegenheid om muzikale suggesties door te geven. En Jan die draait zijn leuke muziek tussen 2 en 6. Hallo Manico, we luisteren weer mee vanaf Palma de Mallorca. Heb je het plaatje van Chris Wolf en Palma de Mallorca. Groetjes uit het warme Spanje van Joke en Wilco. Ik ga straks even voor jullie op zoek. Mocht die plaat er niet in staan, dan ga ik een ander leuke alternatief draaien. Ik zat te denken aan de Tornado's. Met Ik zoek jouw sporen in het warme zand van Mallorca. Wilco en Joke, dankjewel voor het reageren. Ook een hele fijne vakantie toegewenst aan die kant. Geniet er lekker van. Het plaatje van Koos Albers en Pierre van Dam gaan we draaien voor Marcel, mijn broer. Wordt aangevraagd door André Bregman uit Wervershoofd.

Goedemorgen Marco, we wensen jou en jullie team en alle luisteraars een hele fijne zondag. En heel veel draaiplezier met al die leuke platen. Ik werd aangevraagd door Willy en Angelica uit Elum. En dan moest het plaatje zijn van de Kasteroede Spatzen der Rozenhof. Of vader Abraham met Ga nooit meer van huis.

Volgens mij ben ik er doorheen zo. Mocht ik jou zijn vergeten, laat het me even weten. Straks om 11:15 de ontknoping voor de aardebeekant. Gaat dus om een plaatje van vader Abraham met... Bedankt lieve ouders op de A-kant. En het kleine café aan de haven op de B-kant. Ja, ik moet even schakelen iedere keer, want... Er staat eigenlijk verkeerd vermeld op onze Facebookpagina. Het staat net verkeerd om. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga de plaatjes er even bij zoeken wat Arne is gevraagd. Die is volgende was ook aangevraagd al een tijdje geleden. Een plaatje van After All. And If You Need Me. Tot 12 uur ben ik bij je met Gigant op Verzoek. Vandaag dus een ingekorte uitzending.

werk of onderweg bent. Zodra je giganten vermaan zet, voel je je meteen thuis. Voel je je meteen thuis. Van de lekkerste piratenplaten tot de gezelligste hits van nu. Luister via DAB+ of online via gigantenfm.nl.

Deze was ook uiteraard een speciaal verzoek. Wim en Marion en Nieuw Schonebeek vroegen deze plaat aan van Laura Brennick en Gloria. Daarvoor Koos Alberts en Pierre van Dam draaiden wij met echte vrienden. En daarvoor deed ik een poging om een plaatje te draaien van Marissa en hun moederhart. En deze opname was niet echt om over naar huis te schrijven. Maar gelukkig had ik meerdere uitvoeringen hiervan. Dus die ga ik voor 12 uur nog even draaien via een andere weg.

hier ging het om vandaag, deze plaat van vader Abraham. De A-kant is dus bedankt, lieve ouders. En de B-kant is het kleine café aan de haven. De stemmen zijn inmiddels geteld. Ik weet wel wat het is geworden, maar ik ga even wat reacties erbij pakken. Goedemorgen, Marco. Zo, zomaar een uurje de vrij van de baas. Ja, dat kreeg ik niet zomaar. Ik moest er wel wat voor doen, hoor. Dat betekent voor mij een uur minder keuzestress. Maar ik ga voor de B-kant, zodat ik het kleine café aan de haven ken waar het nummer is geschreven. Ik heb er zelf eens gegeten daar. Oh, leuk. Het zal mij benieuwen of ik het kan steunen vandaag. Groeten en een fijne uitzending van Alex. Nou, zullen we direct maar naar de procentjes gaan dan? Alex, helaas moet ik jou teleurstellen, want slechts 38% heeft op het kleine café aan de haven gestemd. Dat waren onder andere Monique Top Meijer, Marta Kuiphuis, Geert van Dijk, Roelof Hulshoff, André Strijker, Janke Hulsink, Ingrid Becker, Rianne van Aert, Bas de Veldhuis, René Schenkel, Arnies, Ries Kienhuis, Ries met dubbel Z, Jan van Dalen, Jannes Dolstra. De A-kant, bedankt lieve ouders, heeft dus gewonnen met 62%. En daar hebben onder andere op gestemd René Schaafsma, Marike Schaafsma, wat leuk, familie. Harma Rosien, Anneke de Vries, Annie van der Wallen, Christijn van der Veen, Jan Spijker, Helma Hogeberg Boscher, Joke Koolstee, Christiane Henkens, Lorenz, Noël de Haas, André Bregman, Harry Tibbe, Monique Kuiper, J.M. de Vries, Joram Stevens, Karin Prins, Sietse Zeeman, Peter Veenstra, Koop Strijker, Claudia Blaak, Gesina Peters, Ronnie Wijnands, Henk Mensing, Gerrit Hartman, Jos Sanders, enzovoort, enzovoort. We gaan hem nu draaien. Vader Abraham.

0: In de herkansing, maar nu de goede uitvoering. Marissa hier op Gigalde FM. En een moederhart. Het origineel is van Frans Bauer. Tot zover Gigalde op verzoek voor deze zondag, de 20e september. Ik zag nog een berichtje verschijnen in de mailbox. Een plaatje speciaal voor mijn moeder. Die zit ook lekker te luisteren. Hoi mam, zit je lekker aan de koffie? Groetjes en een fijne dag namens André. En dan moest het plaatje zijn van Henk Benaar. Hou me nog een keertje vast. En die staat inmiddels gepland in een non-stop systeem. Aan de andere kant van 12 uur gaat het dus allemaal vrolijk verder. Evenals de plaat die nog zijn aangevraagd, die nog niet zijn gedraaid. Die staan dus gepland aan de andere kant van 12 uur. Zoals gezegd, volgende week zondag ben ik helaas afwezig. Ben ik er niet. Het programma gaat volgende week overgenomen worden door collega Bert Bakema. Als het allemaal goed is, dan ben ik er over 14 dagen weer. Straks om 2 uur kun je luisteren naar de Vrolijke Uren met Jan Mooibroek. En vanavond sluiten we het weekend weer af met country muziek. Country Gigant. Samengesteld door Bert Haan. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak wat leuks van met elkaar. Dan moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen, joep doei Marcel, rij en vrij voorzichtig en denk aan mij. En wat mij betreft, graag tot over 2 weken. Graag tot dan. Dag.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelectro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.

0: Monicamme.nl.
1: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
2: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollen.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: onze muziekmix is niet te imiteren. Luister, lach en geniet. Dit is Gigant FM.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als zijn zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Daktechnieken Emmen?

0: ook voor reparatie en advies. Kijk maar op taktechniekemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.kemmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: In het zuidoosten kan vanmiddag hier en daar nog wat regen vallen. In het noorden en oosten kan een bui voorkomen en elders krijgen we met een mix van zon en wolken te maken. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuiden van het land. Aan zee, de Wadden en op het IJsselmeer waait het stevig. Later neemt de wind wat af. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het binnenland een graad of 9 tot zo'n 15 graden aan zee. Morgen start de dag rustig. Lokaal kan er wat nevel of mist voorkomen. Het blijft overwegend droog. De wind zit in de westhoek en is zwak tot matig. De thermometer tikt de 18 tot 20 graden aan. Ook op dinsdag kan de dag hier en daar met nevel of mist beginnen. Verder vrij zonnig en droog weer, behalve in het noordoosten van het land. Daar kan een enkele bui vallen. Overdag wordt het een graad of 20 à 21. Op woensdag wordt het nog wat warmer met 20 tot 23 graden. De dag start wederom met mist, maar de grijsheid blijft niet lang hangen en de zon krijgt volop de ruimte. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. GigantFM. GigantFM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijt-en-gordijnshop.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: GigantFM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Demus Roussos en die nechten van Athene. Die nachten van Athene. Daarvoor nog Henk Wijngaard en O. Suzanne. Weliswaar de Duitse versie, maar... Het is en blijft wel een leuke plaat natuurlijk, zo is het. Daarmee zijn we begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. De 20e van september 2026. Welkom, welkom, welkom. Goedemiddag. GigantFM en de vrolijke uren. Marco, bedankt voor de draai van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. Zijn jouw muzikale bijdrage natuurlijk ook weer van harte welkom. Suggesties? Laat het even weten via de mail studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. En uiteraard ook via onze website gigantfm.nl. Is het nou toeval of de vrolijke uren begint en het zonnetje begint te schijnen hier in de mooie Westerbolden? Dus, zal het toeval zijn. Ja, laten we het daar maar op houden. Goed, nogmaals welkom. Goedemiddag, GigantFM en de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Door met de muziek. De nieuwe single van Jeroen van Zelst.

Zoek je naar gezelligheid? Zoek dan niet verder. Thuis, in de auto en op het werk. Gezellig je dag door met Gigant FM.

Ja, Tom Tom Tom. En toen was hij afgelopen lopen lopen. Norman van Ellis. Goedemiddag, Gigant FM en de Vrolijke Uren. We gaan eens even kijken wat er binnengekomen is aan muzikale suggesties. Hans die zegt, goedemiddag Jan, super.

0: En over Hans gesproken.
1: Goedemiddag, vriend. Mooi dat je er weer bent.
0: Mooi zo.
1: Graag even een nummertje van Social. Ja. Torch.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, vriend. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Dankjewel, Roy Buze. Ga eens even zoeken, ja. Ga eens even kijken, ja. Mark Heidemme, die zegt, gebroeders Co met Proud to be Fout. Leuke plaat overigens, ja. Dus, hij heeft er nog een suggestie bij ontstaan, maar ja, dat moet ik even zoeken, Mr. Mark. Dus, Herman uit Zwijndrecht, die komt met suggestie van de Evening Stars. Hey, wil jij met mij vanavond gaan dansen? Muzikaal gezien gaan we dat doen, beste Herman. Dankjewel daarvoor. Raymond uit Vlaringen, hij zegt de nieuw vorm met geluk kent geen grenzen. Of een plaat van Frans Bauer en Sieneke, die lag op jouw gezicht. Goedemiddag Jan, luister weer gezellig met je mee en wat lezen, plaatjes maken. Ik heb alvast een verzoekje. Champagne en hou op ouders. Gezellige middag, groetjes aan alle luisteraars. En Daddy zegt er nog even bij, staat hier wel mooi. Een baardje en een snor. Nou Daddy, ik weet niet of het blijft zitten hoor, want ja... Zoals we dat in Gronings willen zeggen. Het kriebelt zo, man. Vooral onder de neus, hè. Ja. En dan komt nog erbij, ja. Het verkleurt al, ja.

0: te bekijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo.
1: Hoi Jan, met Cor. Cor. Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Ja.
1: Doe maar een plaatje van een oud nummertje van Frans Bauer.
0: Ja.
1: Doe maar als sterren aan de hemel staan.
0: Oké.
1: Groeten. Hoi, hoi.
0: Cor, dankjewel daarvoor. En ik ga hem erbij opzoeken, ja. Goed, muzikale suggesties, laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. Zo, de Jan Moorbroek jodelpolka is afgelopen. Dus muziek er tegenaan, zo is het hoor. GigantFM, de vrolijke uren. Op verzoek van Derry, rustige blad van champagne. Nou, wouders.

0: hemel staan. Goedemiddag, vrolijke Jan. Het is weer gezellig. Draai maar weer wat standje boeien, ruzie. Ja, wat zal dat dan zijn, hè? Ja, nou, kan van alles zijn, hoor. Ik bedoel, met Martha, dan kun je bijna alle kanten op, dus wat dat betreft. Gaan we best doen, ja. Linda uit Appingedam, die vraagt om Baila de Gasolina. Even serieus. Gaan we ook regelen. Wel in het volgende uur overigens, dus dat gaan we nu niet meer redden. Maar in het volgende uur gaat het allemaal voorbij komen. Derry, die is ook helemaal blij om te horen van die plaat van Champagne. Graag gedaan, graag gedaan, graag gedaan. Dus even kijken. Goedemiddag Jan, fijn uitzending. Draai maar even een mooi plaatje voor mijn lieve moeder Ali Hartman. En dat komt van Gerrit. Gerrit, we gaan eens even wat leuks opzoeken voor je moeder. Dus even kijken. Goedemiddag, Giganten van Jan.
1: Hoi Jan, met Erik
0: Koesje Zeeland. Hallo.
1: Ik ben Rap, dat is uitbraken van Jan Broek en van Erik. Dat ben ik zelf, omdat ik zaterdag mijn lijf ga draaien.
0: Kijk.
1: Van 2:00 middags tot 22:00 avonds.
0: Zo.
1: En ik wil graag die plaat horen van Gerrit Joring, Twee Motten. Of Jan Piegel, onze moeder zei je nog.
0: Ja.
1: Goedjes, Erik, en succes met uitzending.
0: Dankjewel, Erik. Ja, zeker. We gaan de zoeker. Ja, en we nemen het voor mij naar de klok van 3:00 op Gigant FM. Op verzoek van Robin Buuze, deze muziek van Sossel. Dit is Talk.

op GigantenFM. Dat komt allemaal nog maar eventjes voor de klok van 3 uur op GigantenFM. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 3. En na de klok van 3 ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
1: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.
5: Gigantisch in de regio.
6: Beste vrienden.

Het duimpje dat blijft gewoon in je hoofd hangen, inderdaad hoor. Ja, Trio en Hearts Are Trump. Hij is ook nog eens een keer in het Nederlands uitgebracht. En dan heet hij gewoon Hout en Troef. Ja. Welkom terug. Deel 2 van Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. De 20e, ja. Gaat alweer hard met de maand, beste mensen. Ja. Eens even kijken. Hey meneer Vrolijk, draai maar een leuke plaat voor de luisteraars. Gezellig weer. Thanks. Dankjewel. Ja, dankjewel. Anita uit Limburg, die vroeg erop. Nou ja, maar iets leuks voor de luisteraars. Ik gok erop dat het alles wel een beetje, hè? Althans wel veel. Toch ook wel voor de luisteraars. Ja, zo is het. En ja, ontbreekt er nog wat, dan laat het eventjes weten. Via de mail of via het WhatsApp gebeuren. Dus Er kan altijd nog wat bij, hè? Ja, zo is het toch. Want we hebben tijd tot nog van 6 uur. Dus gaat het vast wel goed komen, hier en daar. Jan, succes. Draai maar een mooie van het Radi Ensemble. Groetjes van Roelof en Monique. Roelof en Monique, dankjewel daarvoor. En de leuke van het Radi Ensemble. Ja, welke, hè? Ik bedoel, er zijn er zoveel van die mooie. Nou, ik zal zeggen, laat je verrassen. Er gaat er eentje voorbij komen. Dat is een ding wat zeker is. Goed, muzikale suggesties. Ik hou me aanbevolen. studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan WhatsApper. 0591-30-2010. 0591-30-2010. Ja, dat kwam heel toevallig uit, hoor. Ja, dat bedoel ik. Dat kwam ook toevallig uit. Die kat die zat in de tuin. Dus onze poes en buurman's kater. Dit is Hazes.

D'Angelo en Jenseits van Eden. Eens even kijken. Hey Jan, als er nog plek is, wil je dan DJ... ja, die Engel, ja. Chris Bernard. En anders de plaat van Highway met Tellum. Nou, ik zou zeggen, laat je verrassen. Er gaat er sowieso eentje voorbij komen, ja. Dat denken we zeker. Goedemiddag Jan, graag de plaat van de zangeres zonder naam. Ja, er zijn ook van die, hè, zoveel leuke platen van gemaakt. Maar ik ga er eentje uitzoeken, beste Jeannette. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel ervoor.

Oh, dan komt meteen in. Oké. Het blad van de Mavericks. Pleasure. En een vraagteken. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Maar, ik zou zeggen, laat je verrassen. Dus ja. Mojan. Heb wel zin in een blad van Quintus met We gaan weer rijden. Groeten aan iedereen die luistert. En aan jezelf natuurlijk. Dankjewel, Arno.

Ja, zo kan het allemaal gaan natuurlijk, hè. Jouw muzikale voorkeur, suggestie, laat het eventjes weten. Via de mail studio@gigantfm.nl, dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen, 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage, suggestie, ja. En dan ga ik kijken, ga ik zoeken voor jou, dus dat betreft. Nou, deze die stond nog gepland in het vorige uur, maar goed. Hè, soms dan moet je eventjes wat tussen. Mark uit Emmen, die vroeg erom. De Gebroeders Co.

Frans Bauer en Sineke, die lach op jouw gezicht. Het is 3:30 geworden. Dat betekent dat we eventjes de nieuwe megagigant gaan draaien. Ja. Nou, en dat was er met een gedoe er afgelopen week volgens mij. Want jongen. Er ging soms eventjes hard naartoe hoor. Met het uitzoeken van de nieuwe megagigant. Er waren zoveel leuke nieuwe platen binnengekomen. Oh, man. Maar uiteindelijk is er eentje eruit gekomen. En dat is de nieuwe single van Damien van Os.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Zitten kijken of ik nog iets heb van Patrick Hermanus en Born to be Alive. Dat gaan we eventjes zoeken. Iets van het IJsselduo, de Rommelse jongen. Anita, die vraagt voor een plaat van Emma Heesters. En waar ga je heen, Patrick? Ik ga eens even kijken, beste Anita. Ja, ik ga mijn best even doen. Zeer zeker. Graag een plaat van de Havenzangers. Ik ben verliefd op jou. En anders een mooie plaat van de Havenzangers. Ja, dan hebben we nog een gesproken bericht. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo.
1: Ja, met Marge Bosman in Norg.
0: Hallo.
1: Ik geniet geweldig van jullie programma. Maar Gelukkig. Ik wil graag een plaat horen van Pat Boone.
0: Ja.
1: Als kan, Spanish Eyes. En mag ook een andere weten.
0: Okay.
1: Bedankt.
0: Nou, als je het niet erg vindt, mevrouw Bosman, dan ga ik het even meenemen naar de klok van 4 uur. Deze had ik ook nog op de lijst staan. Ja, het land van de zangeres zonder naam. Dit is Mexico.

Mexico. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 4 uur. En na de klok van 4 uur ben ik bij je terug met het vervolgende deelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Tot de klok van 6 uur dus, de vrolijke uren. Dit is Patrick Hermandes.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.

0: Groningen in landelijke stijl vandaag geopend.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet ernaar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
5: Daktechnieken Emmen.

0: www.hermansbouwkennen.nl.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

Ja, het is geen Spanish ice geworden, maar wel Pat Boone. En dan de versie van Jambalaya, ja. Mevrouw Bosman uit Norgie vroeg op plaats van Pat Boone. Dus ja, bij deze, ik hoop dat deze goed was. Ja. Ik moet eerlijk toegeven, ik vind deze uitvoering ook leuk van Pat Boone, inderdaad. Ja, jongen. Welkom terug, het derde gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag, de 20e van september. Op Gigant FM tot aan de klok van 6 uur, de vrolijke uren. Ik zit nog even te kijken of ik iets wil draaien van Heen Wijngaard en de stoere jongens uit het noorden. Rowan uit Plazineveen, die vraagt erom en dat ga ik ook voor je opzoeken. Als je denkt van nou, ik mis nog een muzikaal iets gebeuren, dan ik hou me aanbevolen. Hè? Ja, dat is mogelijk. Die mogelijkheid heb je uiteraard op deze zondagmiddag. Eigenlijk altijd wel bij Gigant FM. Dus, studio@gigantfm.nl en WhatsApp naar 059-130-2010. En anders even via onze website gigantfm.nl. Dat is ook een formulier wat je kunt gebruiken. Nou ja, goed. Mogelijkheden genoeg volgens mij hoor. Ja. Welkom dus, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Nou Anita.

beetje van het dat, beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van het daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigantisch.

Surrender. En dat was een steuntje burenruzie, denk ik, hè? In Roelofs Adelsteen. Ja, ik denk het wel. Oh ja, ik denk het. Ik weet het wel zeker. Eens even kijken. Of ik nog iets heb van Cock Robin, Jan Wadding, Vleugels der Liefde. Ga eens even zoeken, hoor. Ja. Kotlin Green zie ik nog staan. Ik moet eens eventjes goed kijken, want er komt van alles en nog wat binnen. Ook nog een plaat van Smokey. Nou, we gaan eens even kijken wat we...

0: heden en verleden op één station. Hier lopen Engels, Duits en Nederlands hand in hand. Dit is Gigant FM. Gigant FM.
1: Wie bin de stoere jongens uit het noorden?

0: Zandelse jongen, wat heb je gedaan daarvoor? De promo voor Bert Bakema.
1: Ja.
0: En dan aansluiten met Drommelse jongen. Wat leuk toch? Zo is het. En over Bakema gesproken. Ja, vorige week was ik er even niet. Ik heb alles wel meegekregen. Althans, het grote gedeelte. Dus Betty heeft vorige week de vrolijke uren gedaan voor mij. En het waargenomen, zeg maar, van vorige week zondagmiddag. Bert, daarvoor nog vriendelijk bedankt. En, maar goed, dat had ik al wel even gedaan met een appie en zo. Hè. Dus wat dat betreft komt het allemaal goed.

En is dat altijd over morgen. Ja, morgen is het weer maandag. Eens even kijken. Hey Jan, blij om je weer te horen. We waren met vakantie in Zweden. De internet was er niet helemaal goed om te luisteren. Dus daarom zijn we ook blij dat we je nou weer horen. Groetjes van Wieger en Bettina. Nou, ik hoop dat het leuk was in Zweden. Ook meteen een kast meegenomen van de IKEA, denk ik. Hè? Deze wel op zijn plaats, denk ik. Hè? Ja, Imca Marina, vakantie voorbij.

0: A lady said, "Why, you're Johnny Cash." I said, "No, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York." Well, I don't pay any income tax. You don't pay tax on money you steal. You ought to catch that Johnny Chicken show. Chicken in Black.
1: Leuk, leuk, inderdaad hoor. Johnny Cash en Chicken in Black. Ik kijk even op mijn klokje, mensen. De tijd die vliegt ook voorbij. Hè. Het is ook bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat we eventjes plaats moeten maken voor het nieuws en de reclame van... 5 uur, ja, zo is het. Inderdaad, van 5 uur. En dan ben ik nog 1 uurtje bij terug tot de klok van 6 uur met de vrolijke uren. Gigant FM.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 3 journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. 2 journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. 1 werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
8: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
9: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
8: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
10: Ja, ready for this.
8: Tot Strauss.
9: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
11: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibrand.

De tweede in het laatste gedeelte van de vrolijke uren. Roger Whittaker, ja. Rocker wou ik zeggen, nee. Geen rocker hoor. Roger Whittaker. Daarvoor nog Monica West en Gouden Ring. Dat was de eerste van het laatste gedeelte van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. 20e van de 9e 2026. Gigant FM en de vrolijke uren. Ja, er komt nog allemaal wat binnen. Dus ik probeer het allemaal bij je voor me uit te breien. Maar, je weet het nog nooit. Maar soms moet ik even wat zoeken. Dan kan het ook best zijn dat er anders wat terecht komt. Maar goed, dat maakt het uit hoor. Het is zondagmiddag. Vrolijkheid erop. Tijdens de vrolijke uren. Wat heb ik voor je klaar?

dat gaan we zo dadelijk even doen. Maar voordat het zover is, ook nog een plaat van Highway. Ook iets met Baby. Maar voordat het allemaal zover is, hebben we eerst nog even wat nieuws voor jou. Hè. De nieuwe single van Yaman en Els Bakker. Hier zijn ze met De Sleutel van Mijn Hart.

En het heette op één station Gigant FM, zo heten wij. George Baker Selection en Baby Blue op Gigant FM. Eens even kijken. Als het kan, Jan. Als het kan, Jan. Rijmt ook nog mooi, hè? Dick van Altena met Als Rivieren. Gaan we eens even zoeken. Bert Boyten, goedemiddag. Ik wil graag een verzoekje aanvragen van Nina. Ach, Nina. Leuke shoutplaten, hè? Nee, heeft leuke platen gemaakt. Ja, dat is een ding wat zeker is. Ik

Eventjes terug naar de jaren 80. Muziek van Nena en Nooit Geträumt. En dat kan allemaal hier op Gigant FM, hè? Ja, van het ene naar het andere. Dick van Altena, nu op Gigant FM. Als rivieren niet meer stromen.

0: de jaren 80 muziek van Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest op GigantFM. Ja, zo langzamerhand gaan we richting het klokje van 6 uur op GigantFM. Dat betekent ook bijna het einde van de show.
1: Er hangt iets in de lucht.
0: Oh ja, wat?
1: Is dat amore?
0: Oeh, leuk. Spannend.

hier aan te genijden van Welleer. Muziek van Harma en De Nacht. Nou, dat was het dan ook weer. Gigant FM en de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. 20 september 2026. Ik bedank iedereen voor het aandragen van jouw muzikale bijdrage voor deze zondagmiddag. Heel graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer met de vrolijke uren. Vanaf 11 uur vanavond. Bert Haan en zijn country giganten. En daar komen wat leuke piraten. Country nummers voorbij. Laat ik zo zeggen, piraten nummers ook zeggen. Ja, misschien ook wel country piraten nummers. Ja. Ook piraten draaien natuurlijk wel country hits. Dus wat dat betreft zou het me zo kunnen natuurlijk. Voor de rest wens ik je een hele fijne avond nog. En maak er wat leuks van. Ik ga nog even genieten van een vrije avond. Morgen weer vroeg erbij. Ach, je moet me zo rekenen. Ja, nog 2 weekjes. Dan heb ik ook vakantie. Dus wat dat betreft, ach, gaat dat ook wel weer goed komen. En dat overleef ik ook wel, kan ik maar zo zeggen. Dus dat gaat... Zo is het. Hey mensen, fijne avond nog. Bedankt en graag tot de volgende. De laatste voor de klok van 6 uur is deze van AHA. Take on me. Fijne avond. Mooie.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieve voor Duitsland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coup Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mers naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
7: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
8: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

jij diegene die immer lacht? Immer lacht. Onze muziekmix is niet te imiteren. Luister, lach en geniet. Dit is Gigant FM.

0: Bosch.nl.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog bij een zwakke tot matige aan zee en boven het IJsselmeer tot krachtige westen tot noordwestenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 9 graden, terwijl het kwik aan de kust niet verder zakt dan naar zo'n 15 graden. Het waait bijna niet, maar vlak aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint met wat bewolking en al snel zonnige periode. 'S Middags is er veel zon en blijft het droog, maar komt er in de loop van de middag wel meer bewolking bij. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot mogelijk 21 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar blijft het wel droog. Dinsdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog, maar daarna krijgen we meer bewolking en ook af en toe wat regen. Het is wel iets warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBNbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: dominiekemmen.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert-Scottstraat 19.
6: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-8830.
7: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.martinkemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen... accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
4: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijt-en-gordijnshop.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Holen, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBNbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
9: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
3: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.